0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl er geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dichter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt de drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day-museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: This is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes all hits all the time.
6: Hello?
7: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again.
6: Hello?

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day-museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg... bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking, but we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gies am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Others are talking. We're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. In april begonnen vertegenwoordigers van Libanon en Israël met diverse gesprekken in de Amerikaanse hoofdstad Washington. De terreurbeweging Hezbollah zit daar niet bij. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgestoten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Others are talking. We're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag.
1: iTurn Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
4: De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts John Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. Ook moeten mensen verplicht vermeende overtredingen melden bij de politie. Ghana voegt zich hierbij bij een grote groep Afrikaanse landen die homoseksualiteit strafbaar stellen of wetgeving aanscherpen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind.
3: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
5: Check this out.
6: Hit me.
7: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
7: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
8: The music.
7: The music.
8: Music. Oh, I love stuff.
9: Now, here comes the music.
10: Are you ready?
11: Okay, boys.
12: Here we go.
13: You're listening to
14: iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de VS drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanval op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de VS in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6.000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond Aklet, meldt Trouw. Aklet baseert zich op open bronnen, zoals lokale media en verklaringen van overheden. Maar uit landen als Rusland, Soedan of Myanmar is zulke informatie moeilijk te krijgen. Het aantal zal daarom nog hoger liggen. Vooral in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden veel drones gebruikt. En ook in de strijd tussen Iran en de VS hebben golfstaten vaak te maken met droneaanvallen. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind.
1: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is 12 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op iTunes Radio. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de Verenigde Staten drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanvallen op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de Verenigde Staten in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is afgegeven. Zijn hart-, long-, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus de arts, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken als staatshoofd uit te voeren. Hij heeft Trump wel geadviseerd om af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.
0: En dit is de nieuwe app.

Even op de lijst kijken. Doe ik die fijne plaat van Revelation Time uit 1988 samen met Ruud Gullit. Was ook alarmschijf in week 22 van het betreffende jaar 1988. Dat ik een behoorlijke hit. Kwam op 11 juni 1988 binnen 10 weken de top 40 en hoogst bereikte positie nummer 3. Revelation Time met South African. Welkom muziek vrienden en vriendinnen, weer 2 uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelf dan tot nooit meer op de Nederlandse radio hoort, zoals deze van Soul to Soul. Het collectief van onder andere Jesse B en Nelly Hooper.

Er kwam op 6 mei 1981 binnen met zijn Real Good Feeling. It's a real good feeling. En daarvoor draaiden we ook nog Soul to Soul uit 89 met Keep On Moving. En dit zijn, of is een van de vriendinnetjes van Prince. Taya Savelle.

The Simple Minds met Don't You Forget About Me. Dat is geschreven trouwens door Keith Forsey en Steve Schiff. En ze boden het aan diverse artiesten aan, zoals

proberen. En zo waren het werd nummer 1 hit in diverse landen. Don't you forget about me van de Simple Minds. Nummer 1 op deze dag op 1 juni 1985, week 22. Vorige week stonden ze op 2 in de 7e week inmiddels. 2 vorige week op 1 in de 10e week. We Are The World. Eindelijk was hij van nummer 1 af. USA for Africa. En nummer 3 stond vorige week op 5 in de 8e week. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. En maar zonder meer vaardig liedjes in de top 10. Onder andere op nummer 4 Everybody Wants To Rule The World van Tears For Fears. Op nummer 7 die All Devil Got Love van Alison Moyet. Op nummer 8 die Unforgettable Fire van U2. 9 Cry van God E.M. Cream. En 10 stond In My House van The Mary James Girls. Fijn liedje. Fijne top 10 ook. En daarvoor draaiden we ook nog eens even kijken. Eddie Grant, ook uit de film Romancing the Stone, heette de film. In 1984 kwam het allemaal. Met de gelijknamige titel natuurlijk. Hier bij Club Menme gedraaid. Dit fijne liedje. Het schijnt ook elke jaar in mei op de playlist van dit programma. Waarom? Omdat ik het een heel fijn liedje vind en je hoort er nooit meer

Dat is uit de jaren 90, die ga ik maar niet draaien. Die is echt niet zo goed hoor. Origineel was van de Dream Academy in 1985. Stonden 3 weken in het tipperaden in mei. En daarna roemloos voor 3,95 gulden. In uit.

Dit is een single van Mr. Mister en er werd nog geen eens een hit ook. Kwam op 3 mei 1986 binnen. Stond 5 weken in de tipparade en hoogste bereikte op positie nummer 4. Tegenstelling tot Boca Wings, die zou de 3e plaats halen. En Curie de 6e plaats, allemaal 1986. Bandje van Richard Pace was dat, Mr. Mister met Is It Love. En daarvoor draaiden we de 3e single van die concertfilm en daar de soundtrack van. En die film heette Stop Making Sense. In 1985 werd het allemaal uitgebracht door de Talking Heads met allemaal live nummers van onder andere dit nummer dus, Slippery People. En natuurlijk ook Psycho Killer en nog veel meer andere mooie Talking Heads liedjes. Erg mooi allemaal. En we begonnen het blokje met Veel Farben uit 1982.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcouch wel doorgaan. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

Now, of nou, nee, In No Doubt About It. Dat is een andere, dat was van Jimmy Nail in de jaren 90. Maar dit heette gewoon No Doubt About It. Zou geen grote hit worden in Nederland. Kom op 14 juni 1980 binnen, 6 weken in de top 40. En 14e plaats als heel bereikte positie. En ook nog eens keer de tweede plaats van de tweede uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Daarvoor gedraaid een andere Drosparade plaat van week 22, maar dan van 1986. Ze had al twee hits met David Grant.

0: Zoals deze van It's Immaterial. Ongeveer uit het midden van de jaren 80. Ja, dan zoek ik nog even voor je op. Wat ik wel weet is dat het Driving Away From Home heet. En dat we hem nu gaan draaien hierbij.
1: Remember, Revival of the 80s.
2: Hey. Now just get in. And close the door.

0: draaiduren radio. Iedere dag lekker.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: more time. What are we doing?
1: We're doing the best that we can.
2: Alle leden vervallen. Wat het humor om te lachen. Terwijl de koffer was het origineel. Origineels van Mac Davis in 1980. It's hard to be humble. En daarvoor hoorden we de koffer. Van een jaartje later Peter Blanke met It's moeilijk bescheiden te blijven.

1984 zou Amerika een grote hit worden. Helaas in Nederland weer niet natuurlijk. Wel een fijn liedje en dat kwam van het album Street Talk. En hij zat natuurlijk bij het bandje Journey. Daar kennen we hem allemaal van. En daarvoor draaiden we ook nog de Kings uit 1983 met Come Dancing.

En je hoorde de eerste single van Propaganda in Nederland van het album Secret Wish. Er zal nog een singeltje vanaf gehaald worden, de P-Machinery. En hoe deed Propaganda het met Jewel Eye to Eye, zo heette het liedje. Voor mij een van de weinige steunplaten die een hit werd.

0: Nocturne Radio. Wij zijn wat jij hoort.
1: Tim Nieuwenhuis, The Remember. Revived to the 80s.

Richie Blackmore samen met Roger Glover. En die produceerde dat veel ook. Het 1980 zou ook geen hit worden in Nederland. Bleef in de tipparade staan. Kwam op 3 mei 1980 binnen. 5 weken in de top 4 in tipparade. Hoogst bereikte positie nummer 15. Daarna ook roemloos. Voor 295 een uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar. Daarvoor gedraaid. Stond met 3 weken in de top 40. Kiss in the Pink. Vergeten hit was dat. Lekker om te draaien. Hoor je nooit meer. Met One Step. En daarvoor je voor draaiden we een duo. Wat een hit had met Rabbit in 1981 en dit zou de opvolger zijn. Chet Hoschets en...

ook fijn. Facebook.com/clubprogramma80. En misschien zet ik de linkjes van de Miss Cloud daar ook wel weer neer. Het is altijd weer een verrassing of ik het wel of niet doe. Anders gelijk naar de Miss Cloud vind je ze allemaal terug. Laatste plaats is van de Jackson.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcus wel doorgaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah. Yeah.
5: The rhythm.
6: The music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Keep in touch with the Dutch.
13: 5, 4, 3, 2, 1.
14: De Netto 40, Stip 30.
15: Arnold Obraat.
14: Dit is de Netto 40, Stip 30, zal ze kunnen zijn. In de zomers nog hebben bestaan.
16: Derde jaargang nummer 21 van 22 mei 2026, aflevering 101. Met vandaag 9 Nederlandse, 9 Belgische, 4 Amerikaanse, 2 Britse, 2 Europese, 1 Franse, 1 Colombiaanse, 1 Zweedse en 1 Canadese producties. Waarvan 13 Nederlands-Vlaamstalig, 4 speciale aanbiedingen, 3 stipnoteringen, 10 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc, 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 24 stijgers en 6 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van 6 nummers afscheid moesten nemen.
17: De tweede uit de Tip 30.
16: Verdwenen na 1 week slechts Ruben met 20 seconds. En na 7 weken uit Noorwegen, Bouzé met Magnetics. En na 1 week alweer uit Amerika. Nee, niet Amerika, dat is de USA staat er. Maar dat moet eigenlijk GBR zijn, oftewel Great Britain. De Rolling Stones in de Stars. En dan na 9 weken uit Litouwen, Juste, Jack Styles, John, Turn the Lights Off. En na 7 weken uit Nederland, Davina Michel met Still Champagne. En na 3 weken uit Groot-Brittannië. De alarmdisco vorige week, Teddy Swims, Mr. Know It All. Zijn ze allemaal terechtgekomen in de Netto 40? Blijf dan vooral luisteren naar de Netto 40. En zo niet, dan kan je altijd nog naar facebook.com gaan / de Netto 40. We gaan weer verder.
14: En dit was de top 3 van 30 vorige week.
16: De nummer 3 van vorige week kwam van 5, 2 plaatsen omhoog. Nog 9 weken notering uit Litouwen. Juste, Jack Style, John en Turn the Lights Off. De nummer 2, die kwam van 4, 2 plaatsen omhoog. Na 7 weken notering uit Nederland. David en Michel, Stil Champagne. En de nummer 1 van vorige week, die kwam van 24, oftewel met super stip gestegen. En 23 plaatsen omhoog. Na 3 weken notering uit Groot-Brittannië. En natuurlijk de alarmdisc Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Zijn ze binnenkomen in net op 40? Je komt het allemaal te weten als je blijft luisteren.
14: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
3: Nieuw.

30. Met een overzicht van 30 tot en met 21. De eerste nieuwe binnenkomers vonden we op nummer 30. Dat was uit Nederland, Gordon en Replay met Me Lobby You. En de tweede nieuwe binnenkomer op 29 uit België, Jelle van Daal met Kleuren in de Regen. De derde nieuwe binnenkomer op 28 uit Groot-Brittannië, Jenna Spiro met Material Lover. En op 27 komen ze van 30, drie plaatsen van de twee weken notering uit Zweden, Europe One On One. En de vierde nieuwe binnenkomer was op 26 uit Europa, zeggen we dan. De Styla featuring Sarah Larsson, She Did It Again. Als het een samenwerking is, is het natuurlijk uit Europa. En op 25 komen ze van 28. Drie plaatsen mogen de drie weken notering uit België. David van Dijk, Ik Kan Het Niet Geloven. En op 24 de vijfde nieuwe binnenkomer uit België. Met Superstip binnengekomen, Benner en Olivia Watt. Met Blijft Er Nog Over. Wat blijft er nog over? Ja, dat weten we niet. De nummer 23 in ieder geval. Die komt van 29. Zes plaatsen omhoog. En na twee weken notering uit Nederland. Met Stip gestegen. Chris Cross Amsterdam. En met Jan Smit. Frans Wouwer. Zij hoort bij mij. En op 25. Nee, op 22. De klapper van de week uit Amerika. En dat is Harry Styles met Dance No More. En de laatste in dit lijstje op nummer 21. Komend van 25. Vier plaatsen omhoog. Na twee weken notering uit België. Jeremy Vrielink met Op Weg Naar Jezelf. Je hoort ze allemaal in de tip 30. 20. 20. 20. 20. 20. 20.

0: van de week.
1: Tip van de week.
2: Breng jouw stem uit via de Net Top 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/de Net Top 40.

0: van de week.
1: Tip van de week.
2: Breng jouw stem uit via de NetTop 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.
3: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.
4: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40. Top
5: 40. Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
6: Speciale aanbieding.
7: I always said that one day I was going to play all kinds of music and not be judged for the color of my skin, but quality of my work, and hopefully that will continue.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken, omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Keep in touch with the Dutch.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Arnold Obraat.
5: 30 jaar gaan, nummer 21 van 22 mei 2026, aflevering 101. Welkom terug in de tweede uur van de Net Top 40 Tip 30 met vandaag 9 Nederlandse, 9 Belgische, 4 Amerikaanse, 2 Britse, 2 Europese, 1 Franse, 1 Colombiaanse, 1 Zweedse en 1 Canadese producties. Waarvan 13 Nederlands-Vlaamstalig, 4 speciale aanbiedingen, 3 stipnoteringen, 10 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc. 0 zakkers, 0 zittenblijvers, 24 stijgers en 6 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van 6 nummers afscheid moesten nemen. En de eerste waar we afscheid van moesten nemen was Ruben met 20 seconds. En de tweede was Bouw met Magnetic en de derde de Rolling Stones in de Stars en de vierde Justy Jack-style Jon met Turn the Lights Off en de vijfde David Michel met Still Champagne en de zesde alarmdisc van vorige week Teddy Swims van Mr. Know It All. Zijn ze allemaal terechtgekomen in de Net Top 40? Dan moet je blijven luisteren en anders ga je naar de Facebookpagina facebook.com/denettop40 als je zo lang niet kan wachten. We gaan weer verder.
6: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.

0: tot en met 11.
1: Op nummer 20 vinden we een van de drie tips van deze week. En die komt van 24 vierplaatsen omhoog naar 4 weken noteringen uit Nederland. Gruppo Sportivo met Talkshow. En op 19 komen ze van 22 vierplaatsen omhoog naar 4 weken noteringen eveneens uit Nederland. Mart Hoogkamer en Billy Dans met Gappie Zappie. En op 18 komen ze van 20 tweeplaatsen omhoog naar 6 weken noteringen uit België. Webstack met Zal ik deze tijd wel overleven? Het is wel te hopen voor hem. En op 17 komen ze van 27 en dat is 10 plaatsen omhoog naar 2 weken noteringen. Uit Canada. Superstip gestegen. Justin Bieber. Beauty and Beat. Beat featuring Nicki Minaj. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar laten we hopen van wel. Op nummer 16, komend van 19. 3 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit Nederland. André Hazes en Robert van Hemert. Samen uit, samen thuis. En op 15, komend van 23, 8 plaatsen omhoog. Oftewel met superstip gestegen naar 3 weken notering uit België. DJ Licious en Milo Forever Young. Dat is ook een van de drie tips van deze week. En de nummer 14 komt van 26, 12 plaatsen omhoog. En dat betekent een superstip gestijging. Na 3 weken notering uit Nederland, Miss Montreal met Schuilen. En op nummer 13 komen ze in 21. En dat is 8 plaatsen omhoog naar 3 weken notering uit Amerika. En de speciale aanbieding van deze week, Prince with This Tea. En dat is natuurlijk een hele superstip en mooi nummer die van Prince. Die helaas ons is ontvallen een aantal jaren geleden. En nummer 12 komt van 18, 6 plaatsen omhoog naar 7 weken notering uit Nederland. En dat is met stip gestegen Frank Arnold. Het laat mij koud. Nou, dat is niet open voor hem. En op nummer 11 komend van 15, 4 plaatsen omhoog naar 6 weken notering uit België. En dat is Floris Francis Arthur. Hou me tegen. 10.

0: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
1: De Tip 30 met een overzicht van 10 tot en met 2.
0: De nummer 10 komt voor 16, 6 plaatsen hoog na 4 weken notering uit Amerika. Oud speciale aanbieding met superstip gestegen. One Republic met Need Your Love. En op 9 komend van 12, 3 plaatsen hoog na 7 weken notering uit Nederland. En dat is Dave Dekker met Monica. En op 8 komend van 17 met superstip gestegen. En dat zijn 9 plaatsen omhoog na 3 weken notering uit Amerika. En dat is Madonna, I Feel So Free. En op nummer 7 komt van 10, 3 plaatsen omhoog na 7 weken notering uit Europa. Angela featuring Justice, What You Want. En op 6 komen ze 13, 7 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit Nederland met superstip gestegen. Sneller, laat het licht aan. En op 5 komen ze van 14, 9 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit Frankrijk met superstip gestegen. Hugo en Hugo Stolto met Jamaican Bam Bam. En op 4 komen ze van 7, 3 plaatsen omhoog naar 6 weken notering uit Amerika. En de oude speciale aanbieding, Miles Smith met My Mess. En de nummer 3 komt een 11, dat is 8 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit België. Eveneens een oude speciale aanbieding met superstip gestegen. Corinthians met Better of That Way. En de nummer 2 komt van 5 naar 3 plaatsen omhoog naar 4 weken notering uit Colombia. En ik dacht Argentinië. Anita en Shakira met Choca Choca.
2: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.
3: 2. 2. 2. 2.

0: de Netto 40 Tip 30.
1: Arnold Oekraat.
0: We zijn wel weer bijna aan het einde gekomen van de Netto 40 Tip 30 derde jaar van nummer 21 van 22 mei 2026, aflevering 101. Zojuist hoorde u Anita en Shakira met Chocka Chocka. En die staan 5 weken in de lijst genoteerd. En die stijgen van 5 naar 3. 3 plaatsen omhoog naar 4 weken notering. En natuurlijk uit Colombia. En ik dacht Argentinië. Maar daar kan ik natuurlijk naast zitten. En zoals we doen, gebruikelijk doen we weer een overzichtje van de gehele Netto 40 Tip 30 van deze week. Met vandaag 9 Nederlandse, 9 Belgische, 4 Amerikaanse, 2 Britse, 2 Europese, 1 Franse, 1 Colombiaanse, 1 Zweedse en 1 Canadese producties. Waarvan 13 Nederlands-Vlaamstalig, 4 speciale aanbiedingen, 3 stipnoteringen, 10 superstips en natuurlijk 1 alarmdisc, 0 zakkers en 0 zittenblijvers, 24 stijgers en 6 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we van 6 nummers afscheid moesten nemen. De eerste was Ruben met 20 Seconds, de tweede Bouchema Magnetic, de derde Rolling Stones in the Stars en de derde Justay en Jack Style en John met Turn the Lights Off en de vijfde Davina Michel met Still Champagne en de zesde, dat is de alarmdisc van vorige week, Teddy Swims, Mr. Know It All. Zij zijn allemaal in de Netto 40 terecht gekomen. Nou, dan moet je blijven luisteren naar de Netto 40. En anders ga je naar facebook.com/denettop40. Dan hadden we ook 6 nieuwe binnenkomers. En de eerste nieuwe binnenkomer vonden we op nummer 30. Dat was Gordon en Replay, Me, Lobby, You. En de tweede nieuwe binnenkomer op 29. Jelle van Daal, Kleuren in de Regen. En de derde nieuwe binnenkomer op 28. Sienna Spiro, Material Lover. En de vierde nieuwe binnenkomer vonden we op 26. En dat is Tyla featuring Sarah Larsson met She Did It Again. En de vijfde nieuwe binnenkomer op 24. En dat is Benner en Olivia. Wat blijft er nog over? En de zesde en de klapper van de week in de Netto 40 Tip 30 op 22. Harry Styles met Dance No More. En dan gaan we kijken naar de tips van deze week. Dat de eerste tip is DJ Licious met Milo. Samen dat doen ze het nummer Forever Young. De tweede tip is Grupo Sportivo met Talkshow. En de derde tip is Tyla featuring Sarah Larsson met She Did It Again. Dan hebben we ook nog de speciale aanbieding van deze week. En de speciale aanbieding is Prince met With This Tea. Dan blijft ons alleen nog maar over om de nieuwe alarmdisc te draaien. En die komt van 9, 8 plaatsen omhoog, een 5 weken notering uit de US of A. En die is met superstip gestegen. Jelly Roll met I'm Good. Nummer 1. En dit is de Netto 40 nieuwe alarmdisc.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. Vorig seizoen kwam van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. This is your iTunes Radio.
2: And now on iTunes Radio.
3: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de derde keer verraden heeft. Volgens hem stelt Trump hoge eisen bij de onderhandelingen en Iran is niet blij dat de Verenigde Staten nog steeds Iraanse havens blokkeren. Een paar dagen geleden melden beide landen dichtbij een akkoord te zijn. Dat concept zou nog wel goedgekeurd moeten worden door Trump, maar volgens Amerikaanse media heeft hij dat nog niet gedaan. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en hij stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten één voor één uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niks gevonden, maar op het toilet vond de politie twee vuurwapens. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. Een Flixbus heeft nog niet gereageerd op het incident. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. En vorig seizoen kwam Van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: vind het gewoon lekker.
1: I turn to you.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten 1 voor 1 uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niets gevonden, maar op het toilet vond de politie 2 vuurwapens. Of er ook iemand is opgepakt is niet bekend. Flixbus zelf heeft nog niet gereageerd op het incident. En het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een uitbraak van het Hantavirus aan boord. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het schip volledig gereinigd en gedesinfecteerd. De Hondius werd begin deze maand getroffen door de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. Bij de uitbraak overleden 3 opvarenden. Na een laatste inspectie heeft de GGD nu groen licht gegeven voor nieuwe reizen. Het cruiseschip vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een volgende zeereis. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. En de politie onderzoekt het geweld dat agenten hebben gebruikt bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Aanleiding zijn beelden die op sociale media rondgaan en waarop een harde confrontatie te zien is. Een zwangere vrouw zou zijn getrokken waarna ze op de grond is gevallen. Volgens de politie traden agenten op na een melding van bedreiging, vernieling en mogelijk een mesincident. Een 30-jarige man uit Zeist werd aangehouden. Hij is inmiddels ook weer vrijgelaten. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. Vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTurn Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
5: Get ready.
4: iTurn Radio.

of Los Angeles Records, oftewel Solar Records. En eigenlijk bedacht in 1976 door Dick Griffey en Don Cornelius. Een van de vele grootheden achter het Amerikaanse programma Soul Train. En de dansers waren Jody Watley en Jeffrey Daniel. En ze hadden een klein hitje in Nederland. Het heette Upto Festival. Een van de slechtste platen van Salamata. Ik mag het zeggen. Dat was namelijk een soort, ja, noem je dat? Medley van...

0: The Bank. How would you it? Jeffrey Daniel samen met Jody Watley. En ze bestaan nog steeds. Want ze treden nog steeds af en toe op in Nederland. Een paar keer gezien in de voormalige North Sea Jazz Club in Amsterdam. Maar niet meer met Jody Watley. Ze werd vervangen door Carolyn Griffey. Een van de dochters van Dick Griffey. Maar blijft toch wel een sensatie om te zien hoor. Geweldig gewoon. Shalomar. Mooie muziek straks van Elton John. Ja, Elton John bij de Soul and Dance Classics. Jazeker, Dr. Buzzard Original, Savannah Band Junior, 5 Star. En zo tegen het einde van die show, weer een mooie slow jam. In de Dance Classic Soul Ballad. Maar zover is het lang nog niet. We gaan eens luisteren naar Jimmy Giltrap in
1: Soul and Dance Classics.

Maar dat is lang geleden inderdaad. Bijna 37 jaar geleden als ik goed reken. Maar ik reken vast niet goed. Want 79, ach, laat ik maar zitten. 9 juni werd het uitgebracht zonder grote hits op. Zoals Boogie Wonderland en After the Love Has Gone. En dit was EWF dus met I Can't Let Go. Een paar weken geleden nog live gezien. Hier altijd bij de Rips and Blues Festival. Was de EWF Experience ook erg goed. En ik kondig het al aan. Elton John, jazeker. Hij had een album opgenomen. Met Tom Bell. Het heette gewoon de Tom Bell Sessions. Ook uit 1979. Met deze fijne. Die nooit meer hoort. Maar wel hier bij de Soul & Dance Classics.

En het heet Mama Used to Say, de tweede mama plaat vandaag. En het is niet eens moederdag geweest afgelopen weken niet. Of ik heb het misschien gewoon gemist. Mijn moeder heb ik wel wat gegeven, dat je maar geen zorgen. Mama Used to Say, 1982 van Junior, en daarvoor gedraaid. Dr. Buzzard Original, Savannah Band, 1977 met 6.

heeft zo'n lange fade-out. En ik verzon om meneer de weg te draaien. Van het album Inner Visions uit 1972, The Master Genius of Soul. En mijn beleving is dat altijd nog Stevie Wonder. En volgens mij, als je de LP nog hebt, is dit de laatste track van kant B. He's Mr. Know-It-All. He's Mr. Know-It-All, laat ik het even goed zeggen. Ging over corruptie en dergelijke. En mensen die alleen maar voor geld gaan. Allemaal dingen die toen de tijd toch behoorlijk speelden in Amerika. En nog steeds naar mijn bescheiden mening. Als opmaat naar de Dance Classic Soul Ballads.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter en daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. En staatssecretaris Van Bruggen is vandaag onwel geworden tijdens een herdenkingsceremonie in het Drentse De Wijk. De bewindsvrouw werd er bevangen door de hitte en moest haar bezoek voortijdig afbreken. Ze was in De Wijk bij een ceremonie voor slachtoffers van geweld. Daar werden nieuwe naamplaatjes aan een herdenkingsmonument toegevoegd. Van Bruggen liet later via Instagram weten dat het inmiddels weer goed met haar gaat en de ceremonie kon na het incident gewoon worden voortgezet. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
0: QDM, 4 hours of quality dance mixes.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

I like it when you bang it. Now let me see you shake it. I want.

show. Come on, come on, show.

0: iTurn Radio. Op jouw zondag.
1: iTurn Radio.
0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden.